0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Hinter Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer, het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szijjártó moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar-programmamaker overleed vorige week woensdag. Zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hane noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. En de VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. En op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst 1,5 pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het internationaal atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay. Het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Dan het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Białowodlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
5: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
4: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oudschaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles, die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Teutekom.
6: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien, daar, die werd uitgevouwen. Vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
4: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
7: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
8: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
9: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
10: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
11: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
4: Ernstige droogte, wateroverlast, ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
3: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. De Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakte naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff. En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Trekken een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy monster sound!

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Zeker nu ook vanwege de timing die toch wel vrij opvallend is. Zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren tussen aan de ene kant sterk zijn mannetje staan, laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat, en tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
2: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
4: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
2: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: The man who made his name in the moving picture show was the man whose face we saw, but he was

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen.
1: Zelfs op het puntje van de bier.
0: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
1: check eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Ja. Vijf weken of vier weken Frankrijk, de Dordogne. Zaterdagmorgen zijn wij vertrokken met auto en caravan vanuit de Dordogne weer richting huis. We hebben nog een overnachting gedaan ten oosten van Parijs. En vandaar dat ik eigenlijk ben begonnen met Julien Clerc, Sion Chanté. Ik ben blij dat ik terug ben. Het is lekker zonnig buiten en we hebben dan hier een nest met meeuwen. Er zijn twee jonkies uitgekomen, kunnen nog niet vliegen, maar ik zie ze over het dak lopen. En ze worden lekker gevoed door hun ouders. En ja, ze worden wel goed beschermd, want we keken uit het raam vandaan en ze hadden het gelijk in de gaten. Gelijk waren ze erbij. Goed, we gaan even een plaatje draaien van de Beatles. Hier is The Night Before. Goeie.

Ik heb hier een Nederlandstalige top 40 leggen. Of de Nederlandse top 40 uit 1976, van 22 mei. Dus het is nu al 50 jaar geleden. En daarin vinden wij onder andere op plaats, moet ik even kijken waar die staat. Ja, nummer 38. En dan gaan we naar de Four Seasons. 1976.

0: En dan gaan we in diezelfde lijst van de top 40 gaan we naar nummer 6 in 1976. En daar staat de hit The Rejects. Ze zijn gestegen van 7 naar 6. En ze staan al 3 weken in diezelfde top 40. Hier is Hit The Rejects.
1: Hello!
2: Yeah. Is that you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
2: Yeah!
1: Oh, Cornelius!
2: Listen!
1: My man!
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble!

0: guess we can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Bye.
2: Wolf? Haast niet meer te geloven.
1: Wolf!
2: Haast niet meer te geloven dat het 50 jaar geleden is. Dat dit werd... Dat dit de trofee is. Maar de nummer 1 positie, dat is Beretta's Dream. En die gaan we nu even draaien van Sammy Davis Jr. 5 weken top 40 in 1976.

Respect Just a Little Bit van Aretha Franklin. De BOA gaat straks ook buiten de eigen gemeente ingrijpen. Dat is een bericht van Veiligheid Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Die werken samen. De burgemeesters van Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen gaan nog een stapje verder met de samenwerking tussen de buitengehoorde opsporingsambtenaren, de BOA's. De gemeentelijke handhavers kunnen in bepaalde gevallen over de grens ingrijpen. De wens om het op gebied van toezicht en handhaving meer samen te werken bestaat al een lange tijd in de Eimond. Dat komt deels door de coronapandemie. In die tijd is gebleken dat de flexibele inzet van BOA-capaciteit in de vier gemeenten noodzakelijk kan zijn om adequaat te reageren op maatschappelijke ontwikkelingen. De afspraken die toen zijn gemaakt zijn echt tijdelijk van aard. En dat terwijl de behoefte aan samenwerking er nog altijd is. Daarom is er nu een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld met de politie en het Openbaar Ministerie. Hierdoor kunnen BOA's meer flexibel ingezet worden over de gemeentegrenzen heen. Nou ja, dus we moeten uitkijken. Als we BOA's vanuit Geest heen komen, die kunnen ons ook tegenhouden. We gaan maar eerst even genieten van het mooie weer. En we nemen lekker de eerste tijd naar Zandvoort.

En dat was dan Don't Fade Away van de Analogs. Elke dag wordt het wat warmer. Staat hier. De komende dagen schakelen we geleidelijk over naar een ronduit zomers weertype. Vandaag wordt het van noord naar zuid 20 tot 25 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit verschillende richtingen. En vooral in de middag schijnt de zon geregeld. Woensdag valt de temperatuur met 21 tot 27 graden wat hoger uit. Zonovergoten wordt het dan nog niet en ook een lokale bui is dan niet geheel uitgesloten. De dagen daarna schijnt de zon dagelijks volop en staan in het buitenland of in het binnenland tropische temperaturen op het programma. Vrijdag kan het benauwd aanvoelen en lijken de hoge temperaturen gepaard te gaan met stevige onweersbuien. Ja, die hebben we nog niet gehad. Goed.

0: En het was dan weer het rondje Hollands met heel veel zonnige plaatjes. Want ja, de zomer komt eraan, laat de zon beschijnen. We zijn er helemaal klaar voor.
1: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de Ochtendmix voor de gehele Eimond.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven, en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog, 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt, met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon, bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Welkom bij een uur lang de beste muziek en informatie.

En we gaan weer lekker gebruik maken van de Nederlandse top 40 van 22 mei 1976. En dan vinden wij op plaats, dat moet ik even husselen, ja, op plaats 27, Jackpot met Sing My Love Song.

Jackpot, Sing My Love Song. Ik heb er eigenlijk geen actieve herinneringen meer aan. Maar ja, hij stond in de top 40 in 1976. Welke droog is dat? Ja, die kennen we allemaal. Hey Jude van de Beatles. Hey.

En toen was hij afgelopen. Hoe dat kan, ja. Nou ja, we gaan gewoon verder met wat anders. Daar komt er.

En dat was dan Longbland, Animal van de Golden Earring. Het is nog steeds lekker zonnig buiten. En ik heb dan toch steeds de Nederlandse top 40 voor me leggen van 22 mei 1976. En daarin heb ik drie plaatjes uitgekozen. Ten eerste de nummer 2, Sweet Love van Ferrari. En een glas of champagne stond er ook in op nummer 7. Maar we gaan dus eerst beginnen met Ferrari, Sweet Love.

En als je dat zo hoort, zou je haast denken van, nou, dat is Josh Baker. Maar de stem lijkt er wel op, maar het is echt Frank Ferrari. Oftewel, zijn echte naam Frank Vaas.

Gladys Knight en de Pips, Midnight Train to Georgia. Dan sluiten we allebei af, want over een paar minuutjes is het programma alweer voorbij. En dan ben ik er volgende week natuurlijk weer. Ik ga eruit met een nummer van Dave Brubeck Quartet, Take 5. Tot de volgende week.

0: tijdelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky helpen Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: En zo is het weer dinsdag. En zo is het weer 12 uur geweest. En dat betekent dat wij weer bezig zijn met Eindeloos Eimond, Angela en ik op deze prachtige dinsdag. En het is mooi weer buiten, jongens.
1: Oh, ja.
0: Zou het nou toch eindelijk zomer worden?
1: Nou, het zal eens tijd worden.
0: Hè? Vind je niet?
1: Ja, ja, echt wel. Hè?
0: Zal ik je tijd worden?
1: Nou, ja, vind ik echt. Ook. Afgelopen week had ik zoiets van, nou...
0: Ja.
1: We trekken de herfstkleding maar weer uit de kast.
0: Ja,
1: de
0: winterjas weer aan. Maar goed, het is vandaag mooi weer en het schijnt nog even zo te blijven. Maar dat hoort u straks allemaal om 1:30 en 2:30.
1: Uiteraard.
0: Wanneer u het actuele weerbericht, het regioweerbericht van Rico Schreuder hoort. En ook natuurlijk het regionieuws. Verder hebben we, nou ja, gewoon veel lekkere muziek. Ik heb als jaar gekozen 1974. En, want Angela was er nog niet. Ik denk, nou, ik moet wat kiezen. Dus ik kies maar 1974. En het is best wel een mooi jaar om... muziek uit te kiezen. Dus dat gaan we dus ook doen. 1974 is een beetje het centrale jaar. En we hebben natuurlijk verder de vaste onderdelen. De artiest in het licht hebben we nog. En we hebben natuurlijk ook nog de 3-in-1 straks na het nieuws van 12:30. En nou ja, we hebben gewoon heel veel leuke dingen. En dat gaan we allemaal doen vandaag. Toch?
1: Ja, zo vind ik wel.
0: Oké, okay. Nou ja, als jij het vindt,
1: ja,
0: vind ik het ook. Even kijken. Ja, ik moest even kijken. Ik moest eventjes naar mijn spelertje kijken. Maar het is allemaal goed. Ik ga die erin zetten. Zo. En dan moet het, als het goed gaat, moet alles gaan lukken. Zou het lukken, denk je? Ja, het lukt. Nou, dan gaan we.
2: Je luistert naar Eindeloos Eimond. Tijd voor artiest in het licht.

0: En dan ga jij ons natuurlijk helemaal vertellen wie dit was en wat dit was en wat we hoorden en wat iets meer zei.
1: Uiteraard. Ja. Dit was Giovanelli.
0: Ja.
1: Geboren op 16 juni 1952 in Montreal.
0: Ja.
1: Canadees zanger en tekstschrijver. En was zeker in de jaren 70 behoorlijk populair. En bij een trouwe fanschare, gezien zijn laatste optreden hier in Nederland, nog steeds. En de man maakt best wel mooie liedjes eigenlijk. Ja.
0: Ja, en dit was een van die mooie liedjes.
1: Ja.
0: Hoe heet het ook weer? Hurts to be in love, geloof ik. Hè? Ja.
1: Ja.
0: Prachtig mooi. Nou, dat is heerlijk om te horen allemaal. Ik heb een prachtig liedje van de Sidekick, dames en heren. We zijn naar top bezig. Ik heb een heel mooi liedje van de Sidekick. En daar hebben we geen vaste tijd voor, dus dat doe ik nu maar eens een keer. Juist omdat het zo verschrikkelijk mooi is. Wat heb jij gekozen als liedje voor de Sidekick, Angela? Ze weet het niet meer. Oh,
1: ben het
0: ze is het vergeten.
1: Oei.
0: Nou, dan draaien we er maar.
1: Mooi, dat herinner ik me ja.
0: Oké. Nou, dan draaien we er maar. Dan herinner je het misschien wel weer. Ja.

0: Nou, schitterend. Ik was helemaal geen fan van de Simple Minds. Maar nee. dit vond ik toch wel echt helemaal fantastisch.
1: Ja, dit was echt waanzinnig.
0: Wat een fantastisch nummer.
1: Ja.
0: En ja, terecht dat je dit hebt uitgekozen. Mooi. Belfast.
1: Dit is by far een van mijn meest favoriete nummers uit de jaren 80, denk ik.
0: Ja. Ja, ik vind het ook heel
1: mooi. Ja, zeker op het gebied van pop. Dit is zo mooi.
0: Ja. En ja. Het onderwerp is natuurlijk ook nog wel
1: actueel.
0: Nog wel actueel toen de tijd. Want het was natuurlijk midden in de toestanden daar in Noord-Ierland. En met name in Belfast. Waar het vaak heel erg misging. In verband met twisten tussen religies. Mag je wel eens mee zeggen.
1: Ja.
0: Katholieken tegenover de protestanten. De beroemde dominee Paisley. Hè, fanatiek mannetje. Hou op alsjeblieft. Goed, nou, prachtig, mooi. Ik zei al, we hebben het jaar gekozen 1974. En 1974 kwam een album uit van Ringo Starr. En het leuke was, het was zijn tweede of derde solo LP. Alleen, dit keer was het een hele goeie. En weet je wat nog leuker was? Dat alle Beatles erop meededen. Niet samen, maar allemaal apart. Maar in ieder geval, alle Beatles deden mee op dit album. George Harrison schreef een aantal stukken. Paul McCartney schreef er een. En John Lennon schreef er ook een. Maar goed, dit is een oude standard. Die Ringo op zijn repertoire nam. Op deze prachtige LP Ringo uit 1974. En het heet Sweet 16.

0: You're 16, en niet Sweet 16, maar You're 16 heette het liedje van Ringo. Van zijn prachtige LP uit 1974. Ja, dat waren toen nog echt LP's. En die heet Ringo. Ik vind het misschien wel eens leuk dat ik hem weer eens een keer uit de kast haal. En dat ik hem een keer in de Red & Note Show op maandagavond ga draaien. Ja, dat lijkt me nou wel eens leuk. Misschien doe ik dat volgende week wel, je weet maar nooit. Ringo en een beetje solo Beatles. Ja, dat is misschien wel eens een goed idee. Je weet maar nooit. Heb jij wat?
1: Ja, leuk om de Beatles solo te horen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, doen we dat volgende week. We hebben van gelijk weer een onderwerp. Heel mooi. Even naar de tijd kijken, ja. We hebben nog een tijd voor een plaat. En dat is een nieuwe. Ik geloof dat ik hem al eens eerder gedraaid heb. Maar dat maakt niet uit. Ik doe het gewoon nog een keer. En dit is Europe. Kent u ze nog? Van The Final Countdown. Ja, precies. Je weet het. En ze hebben een nieuwe gemaakt. Die heet The Cult of Imagination.

0: The Cult of Imagination. Nou, ze maar kunnen het nog hoor, wat mij betreft. Prima plaat van de band Europe, die we natuurlijk allemaal kennen van The Final Countdown en zo. Uit 90 jaar was dat, hè? Toch? Ja, moet haast wel. Goed, nou, eens even kijken wat we nu gaan doen. Dat was Europe. En de volgende is, voordat wij naar het nieuws gaan, gaan we even een leuke, hele leuke oude draaien.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360.
2: Leve de man die het bier uitvond. Hiep, hiep, hiep, hiep.

0: leuk hoor. Cocktail Trio. We blijven fan, ook al is het al 16 jaar oud. En al,
1: ja, geweldig.
0: Het blijft gewoon.
1: Het blijft nog steeds leuk. Geweldig. Chaotisch, grappig.
0: Ja, leuk. En dat eigenlijk terwijl ze voortkwamen uit een soort jazz triootje. Hè?
1: Ja.
0: Ze waren eigenlijk gewoon gitaar, piano en bas.
1: En niet onverdienstelijk, hè?
0: Nee, heel goed zelfs. Het waren goede muzikanten. Ad van der Gijn, Tony Moore en... Dan ben ik even de naam van die gitarist kwijt. Maar goed, gaan we even opzoeken.
1: Ja,
0: die
1: maar ik ken ze alleen uit de tijd dat ze dus echt van die hilarische nummers maken.
0: Ja,
1: en van die ijzersterke meezingers.
0: Ja, precies. Maar ja, ze waren oorspronkelijk was het dus echt een Karel, hij heette Karel van de voornaam en van zijn achternaam weet ik niet meer. In ieder geval, Tony Moore was de zanger en de bassist. En we hadden... Nee, dat was de gitarist, sorry. Maar ik vind het waar. Tony Moore was de gitarist en de zanger. En dan de bassist heette Karel. Maar ik weet zijn achternaam niet meer. En dan hadden we Ad van der Gijn. Die zat achter de piano. Zo was het.
1: Ja.
0: Ja, nou. Hè.
1: Nou, dat waren ijzersterke meezingers. Ook in de tijd van de feestweken in het noorden.
0: Ja, nou, niet alleen in het noorden. We gaan naar het nieuws, dames en heren. Want het regionieuws moeten wij ook intact houden. En dat komt nu.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: De invoering van het nieuwe afvalsysteem in Beverwijk zorgt voor flinke onrust. Vanaf 2027 hoeven inwoners hun plastic niet meer thuis te scheiden, maar krijgen zij verplicht 3 grote rolcontainers in de tuin. Bewoners spraken van een ongelukkige situatie en inmiddels is er een petitie gestart. Al jaren wordt erop gehamerd dat we zelf afval moeten scheiden om de afvalstroom te beperken en de wereld wat schoner te houden. En hiervoor werden in veel wijken ondergrondse containers geïnstalleerd, zodat alles op 1 collectieve plek gescheiden en opgehaald kon worden. Maar de afvalinzameling in Beverwijk gaat flink op de schop. Met het project Recyclekeuze stappen de gemeente en HWC over op nascheiding. Voor veel Beverwijkers klonk dat als muziek in het oren, maar er bleek wel een addertje onder het gras. De ondergrondse wijkcontainers gaan in veel wijken verdwijnen en in plaats daarvan krijgt ieder huishouden in de laagbouw met een tuin groter dan 12 vierkante meter verplicht 3 kliko's. 1 voor restafval, 1 voor plastic. Restafval en plastic, 1 voor GFT en 1 voor papier. De grijze bak voor restafval en plastic wordt straks nog maar eens in de 2 weken geleegd. Omdat plastic afval enorm veel volume inneemt, vrezen bewoners dat bakken razendsnel overstromen. Op zondag 21 juni is de jaarlijkse dag van de sport. In Beverwijk worden diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud. In de ochtend vooral in de Kinheimenhal en in de Grote Kerk. Vanaf 1 uur is er echter op de Breestraat een sportmarkt waar verschillende sportaanbieders laten zien wat ze te bieden hebben. Een van de deelnemende sportverenigingen is LTC Dem. Tennis en padel, waar iedereen op een heuse mobiele tennisbaan onder begeleiding van trainers een balletje kan slaan. En zo ontdek je natuurlijk of je tennis of padel een leuke sport vindt. Ook is er allerlei informatie te krijgen over de vereniging. Tot 6:30 zijn junioren en senioren van harte welkom. Vind jij die fladderende vlinders ook altijd zo prachtig? Op woensdagmiddag 24 juni organiseert Natuur- en Milieueducatie Beverwijk, NME, een middag over vlinders. Deze middag is van 2 tot 4 en je kunt heel veel leren over vlinders. Deze middag is er een kijkhoek ingericht met echte en opgezette vlinders en is er een speurtocht uitgezet op het erf. Uiteraard is er ook een knutselactiviteit over vlinders. Ben je nieuwsgierig? Kom dan gezellig langs en deze middag is geschikt voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Deelname is gratis en uiteraard iedereen is welkom bij Kinderboerderij De Baak. Morgenavond geeft Vocal Group Ensemble haar jaarlijkse zomerconcert. Normaliter wordt dit in de Grote Kerk gedaan. Echter vanwege restauratiewerkzaamheden is dit jaar uitgeweken naar de Doopsgezinde Kerk aan het Meerplein. Het concert begint om 7:45. Garantie voor een leuke muzikale avond. En pluspunt, u kunt uw auto gratis parkeren. Tot zover.
2: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
1: Ja, we moeten het even zonder Rico doen, want die is op vakantie.

0: propaganda voor de Friese Vrijstaat. Heeft u kunnen luisteren? Jongen. Dan horen dat je met de Fries inwerkt hier. Hè? Dus niet te geloven.
1: Tuurlijk.
0: Nou, maar wel leuk. De Kast met Siep van der Ploeg. Op het ogenblik erg actief, dames en heren. Omdat hij weer nu op tournee is met een collega band, namelijk de Scene. Daar is hij nu mee aan de gang. Maar wel leuk. Mooie liedjes. Vertel, wat horen wij allemaal? Want ik ga me niet aan het Fries wagen.
1: Het eerste wat we hoorden, dat is Else Grijns voorbij.
0: Ja, dat maar, liedje, dat vertaling, is... vertaling. Hè?
1: Elke grens voorbij.
0: Oh.
1: Het liedje gaat over de geschiedenis van zeg maar Friesland. En hoe de tijd van ooit, dus ergens in het jaar 1000 of zo, zich verhoudt tot het nu. En dat is gemaakt toen naar aanleiding van Zomer 2000. Zomer 2000.
0: Ja, ja.
1: En ja, het gaat er eigenlijk over dat het de zon niet uitmaakt waar je woont. Die gaat toch wel op. En de wind ook. Ja. Die gaat alle grenzen over. Daar gaat het over. Het tweede was eigenlijk, denk ik, het meest bekende Friestalige nummer ooit in Nederland gemaakt. En dat was een Nije Dij.
0: Ja.
1: Is zelfs nog een aantal weken op nummer 1 gestaan.
0: Ja, ja. Als iemand, iemand die een nieuw been gekregen heeft, een nieuwe dij.
1: Een nieuwe dag.
0: Oh, een nieuwe dag. Oh.
1: Ja, en dat was van de film De Gouden Zweep.
0: Ook dat nog.
1: Ja.
0: Sodom en Gomorra. Nou, en het laatste nummer. Want we
1: dat was
0: opschieten.
1: Woorden zonder woorden. Ja. Een van hun Nederlandstalige nummers.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, dat was mooi. Dat was de 3-in-1 voor vandaag. En het was gelijk het einde van het eerste uur van dit programma. Straks de 2e uur krijgt u nog een stukje cabaret. We gaan nog een gesprekje hebben met Ab Winkel. Zometeen om 1:15. Dat gaan we ook nog eventjes doen. En voor de rest hebben we natuurlijk nog wat regio-nieuws. En nog wat lekkere muziek. Nou, ik zou zeggen, tot zo.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Polen zijn twee personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin. Hij woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnenkort ruis op je radio.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: die muziek was niet geheel en al onze keuze, mag ik wel stellen. Maar goed, maakt niet uit. We zijn terug, 2 uur. Eindeloos IJmand op deze dinsdag. Fijn dat u er ook weer bent. En ja, we hadden wat eerder willen beginnen, maar het systeem zei even nee. Dus ja, daar kan ik er ook niks aan doen. We gaan gauw beginnen, want we hebben zometeen nog ook een telefonisch interview. En dan moet je wel op tijd zijn natuurlijk. Dus we gaan snel beginnen met het stukje cabaret wat Angela heeft uitgekozen. Wat heb je deze week uitgekozen?
1: Deze week heb ik wederom een van de grande dames van het Nederlandse cabaret. En in dit geval Connie Stewart.
0: Oh ja, en welk liedje? Want ze heeft het heel veel mooi gemaakt. En nou, ik zal het maar vertellen.
1: Ja.
0: Het is een hele mooie. En ja, echt een fantastisch nummer. De Hoezepoes.
2: Mijn foto staat op elke plaat. Hallo.

0: en dat was wel heel erg leuk. Connie Stewart met een prachtig verhaal over, over hoe het in de tijd natuurlijk was. Hè, met die platenhoezen en zo. Dat, dat ging.
1: De hoezepoes.
0: De hoezepoes, dat ging zo.
1: Geweldig.
0: Ja, helemaal geweldig. Goed, nou, we gaan eventjes even iets anders doen. Want ik heb iemand aan de telefoon. En die iemand is zeer belangrijk. We schakelen even over naar Wijk aan Zee. En daar hebben wij aan de telefoon Ab Winkel. Ab, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Ruud.
0: Ja, wat gezellig dat je er bent.
2: Ja.
0: Ja, want ik bel jou even voor een speciaal geval. Want jullie hebben een plaat uitgebracht. Ik weet niet, eigenlijk niet eens of ik hem wel mag draaien. Ik weet ook niet of hij het doet, maar we doen hier ons best.
2: Je weet het nooit, hè?
0: Je weet het nooit. maar vertel eens even, jullie hebben een plaat uitgebracht. Eigenlijk is het reclame, maar goed, dat vergeten we maar even. Wat was de aanleiding daarvoor?
2: Nou Ruud, het is zo dat in augustus ga ik met mijn echtgenote als de zingende gids ga ik in Wijkerzee 3 wandelingen doen.
0: Ja.
2: En dat doen we langs allerlei markante plekken in het dorp.
0: Ja.
2: En dat zijn dingen uit het verleden, dat zijn dingen die te maken hebben met de actualiteit. En dat doen we dan met mensen die zich daarvoor hebben opgegeven.
0: Mm-hmm.
2: En meestal is het dan een groep van 15 of 16 mensen. En we hebben daar nog een vriendin van ons bij die als een soort crowd control iedereen door het verkeer helpt en zo. En dat is tot nu toe is dat een hartstikke mooie ervaring voor ons. En en uiteraard ook voor het publiek, want we krijgen prachtige reacties. En om het fris te houden voor onszelf en om de keuze van plekken, zeg maar, te verruimen, hebben wij er elk jaar wel 1 of 2 liedjes bij.
0: Ja, ja.
2: En dit jaar hebben we gemeend om de ijsgalerij in Wijk aan Zee, wat echt een plaatje van een zaak is, en waar ook een hele leuke, hardwerkende vrouw in staat, die heeft ons geïnspireerd tot een prachtige ode.
0: Ja.
2: En dat is dus doortrokken van artisticiteit, hè, want dat hoort dan zo van bij het commissariaat van de media.
0: Ja.
2: Want dan mag je ook een liedje doen waar ook nog een naam in komt die op zich misschien commercieel zou zijn, maar ja, wij nemen nooit gratis ijs van haar aan. De bolletjes zijn wel vrij groot die we krijgen, maar het komt er gewoon op neer dat dat we daar heel erg blij mee zijn. En we hebben dat samen opgenomen met Jan-Paul van der Meij.
0: Ja.
2: In zijn studio. Dus het is uitgevoerd door de zingende gids en Van der Meij.
0: Goh.
2: En het liedje heet IJsgalerij.
0: Wat leuk zeg. Ja, ik ken die zaak en je mag natuurlijk geen reclame maken. Maar ik mag rustig stellen dat het ijs daar verrukkelijk is.
1: Ja,
0: het is echt fantastisch. Een groot aantal smaken.
2: Nou, ze is heel erg blij met die impuls van jou en van Angela om... Dat scheelt haar enorm in de omzet wat jullie per jaar allemaal daar weglebberen.
0: Ja, precies, precies. Wij lebberen er allemaal weg. Nou, we stonden de laatste keer voor de deur. Toen was het zo verschrikkelijk druk. Er was zo'n rij. Toen zijn we doorgereden. Maar we zijn naar Café de Zon gegaan. Maar goed, maakt niet uit.
2: Ook leuk.
0: Ook leuk, toch?
1: Zowat bij Zonnevang.
0: Ja.
1: In de rij. Goedemorgen.
0: Ja. Maar goed, ik hoop dat hij het doet. Want we gaan er even naar luisteren. Hoop ik even kijken of
2: hij... Nou, je hebt de primeur, dus dat is hartstikke fijn.
0: Ja, nou dan hopen dat hij opstart. En dat doet hij.
2: Okay, ja,
0: daar komt hij.
2: Spread the news. Okay.
0: Ja, Ab, dankjewel.
2: Doeg.
0: Hoi.

Charlie. Ja, dat was een leuke opname van een liedje. En ja, we mogen het natuurlijk niet te veel draaien, want het is reclame. En het, maar goed, voor één keer vond ik dat het wel een keertje mocht. Dankjewel, Ab Winkel. En het liedje van de zingende gids, dat is zijn vrouw, dat is Mariette. En nou ja, met Jan-Paul van der Weijden bij. En hoe leuk kun je het hebben? Fantastisch mooi. We gaan vrolijk verder, want we hebben nog veel meer muziek. En we hebben zometeen ook nog het regio nieuws. En ik realiseer mij ineens, dames en heren, dat over twee weken hebben wij de allerlaatste uitzending vanuit deze studio hier. Ja. Want op 1 juli gaat alles over naar de nieuwe studio. Oh, dat wordt een sentimentele uitzending. Op 30 juni. Oh, wat zal dat sentimentaal worden hier. Goed. Ja, het is toevallig op dinsdag en dan zitten wij hier toevallig. Nou, helemaal gezellig. We gaan eventjes naar berg beklimmen. Vrienden van mij hebben dat een paar weken geleden gedaan op de Alpe d'Huez. Ze hebben dat gehaald trouwens. En er is ook flink wat geld opgehaald. Bijna 25 miljoen geloof ik. Dus dat was best wel goed. Dat hele Alpe d'Huez gebeurde. En we gaan nu weer eventjes een berg beklimmen. En we zeggen gewoon, geen berg is ons te hoog. Oftewel, ain't no mountain high enough.

0: There's no mountain high enough, oftewel geen berg is ons te hoog. En dat is nog helemaal zo. In een radiostudio kun je natuurlijk van alles zeggen. Wij beklimmen gewoon elke berg, kan ons het schelen.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee.
0: Juist.
1: Is Eimond 360. Ja, alles om je heen.
0: Dat zijn wij dus. Jo. Dat zijn wij dus, en Eimond 360. Ja, helemaal gezellig. Ik laat eigenlijk een beetje het jaar... hoe heet het? Het jaar 64 een klein beetje... 74 een beetje wegzakken. Maar dat moet natuurlijk niet. We moeten 74 eraan doen. En hier komt er weer een uit 74. Paper Lace, The Night She Got.

lekker hoor. The Night Chicago Night Paper Lace was dat. En dat was ook weer zo'n fantastische plaat uit 1974. Dat was een lekker jaar. Ja, ik zei het al, we hebben het jaar een beetje laten versloffen door alle andere dingen. Maar ik gooi er nog één achteraan en dan gaan we naar het nieuws van 2:30. Ons regionieuws wel te verstaan. Dus, daar gaat hij. Nog eentje uit 1974. Heerlijk. Oh, dat is dezelfde. Die moet ik niet hebben. Ik dacht dat er ander in stond. Oh, heeft hij het niet goed gedaan, dit ding. Nou, dan moet ik eventjes snel iets regelen. Ja, dat ga ik dus nu doen. Zo. En dan krijgen we Steve Harley en Cockney Rebel. En dan is ik hier niet Sebastian of Make Me Smile. Maar ik heb hier een andere. Die in 1974 ook behoorlijk hoog stond. En dat nummer dat heet Judy Jean. Steve Harley, Cockney Rebel.

0: Steve Harley en Cockney Rebel. Ja, we kennen ze natuurlijk van de twee grote hits die ze hadden met Sebastian natuurlijk en Make Me Smile. Maar dit was een, ja, voor mij onbekend werkje, maar wel leuk. Judy Teen, en dat stond in 1974 toch ergens in die Engelse... In het jaaroverzicht van de Engelse top 100. En ik ga u nog vertellen dat die stond op nummer 72 in dat jaar. Dus zie best nog wel aardig verkocht, om het zo maar eens te zeggen. Goed, nou, nieuws.
1: Het regio nieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
2: De invoering van het nieuwe afvalsysteem in Beverwijk zorgt voor flinke onrust. Vanaf 2027 hoeven inwoners hun plastic niet meer thuis te scheiden, maar krijgen zij verplicht 3 grote rolcontainers in de tuin. Bewoners spreken van een ongelukkige situatie en inmiddels is een petitie gestart. Al jaren wordt erop gehamerd. We moeten zelf afval scheiden om de afvalstroom te beperken en de wereld iets schoner te houden. Hiervoor werd in veel wijken ondergrondse containers geïnstalleerd, zodat alles op 1 collectieve plek gescheiden en opgehaald kon worden. Maar de afvalinzameling in Beverwijk gaat flink op de schop. Het project Recycle Keuze. Met dat project stappen de gemeente en HWC over op de nascheiding. Voor veel Beverwijkers klonk dat als muziek in de oren, maar er bleek toch een adder onder het gras. De ondergrondse wijkcontainers gaan in veel wijken verdwijnen. In plaats daarvan krijgt ieder huishouden in de laagbouw met een tuin groter dan 12 vierkante meter verplicht 3 kliko's. 1 voor restafval en plastic, 1 voor GST en 1 voor papier. De grijze bak voor restafval en plastic wordt straks nog maar eens in de 2 weken geleegd. Omdat plastic afval heel veel volume inneemt, vrezen bewoners dat de bakken razendsnel overstromen. Vandaar het protest. Op zondag 21 juni is de jaarlijkse dag van de sport. In Beverwijk worden diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud. In de ochtend vooral in Kinheim Sporthal en in de Grote Kerk. Vanaf 1 uur echter is op de Breestraat een sportmarkt waar diverse sportaanbieders laten zien wat ze te bieden hebben. Een van de deelnemende sportverenigingen is bijvoorbeeld LTC Dem, tennis en padel, waar iedereen op een echte tennisbaan, een mobiele tennisbaan, zonder onderbegeleiding van trainers een balletje kan slaan. Zo kun je ontdekken of je de sport leuk vindt en ook is er informatie te krijgen over de vereniging. Tot 17:30 zijn junioren en senioren van harte welkom. Vind jij die fladderende vlinder ook altijd zo prachtig? Op woensdagmiddag 24 juni organiseert Natuur- en Milieueducatie Beverwijk een middag over vlinders. Deze middag is van 2 tot 4 en je kunt heel veel leren over deze mooie dieren. Deze middag is er een kijkhoek ingericht met echte en opgeslette vlinders. En er is uiteraard een speurtocht uitgezet op het erf. En daarnaast is er natuurlijk, zoals altijd, een knutselactiviteit over vlinders. Ben je nieuwsgierig? Kom dan gezellig langs. Deze middag is geschikt voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Deelname is gratis en iedereen is van harte welkom bij Kinderboerderij De Baak. Morgenavond geeft Vocal Group Ensemble haar jaarlijkse zomerconcert. Normaliter wordt dit in de Grote Kerk gedaan. Echter, vanwege restauratiewerkzaamheden is dit jaar uitgeweken naar de Doopsgezindenkerk aan het Meerplein. Het concert begint om 8:15. Garantie voor een leuke muzikale avond en U kunt uw auto gratis kwijt. Tot zover.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
2: Vandaag is het zonnig en het wordt ongeveer 22 graden. De wind is matig en waait uit het noorden. Morgen kan het in de ochtend wat licht regenen. Tegen de middag breekt de zon weer door en wordt het wederom een graad of 21.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
4: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen. 1, 2, 3...

0: een van de bands die in 1974 natuurlijk op de top van hun hoogte, van hun kunnen stonden. Hoogtepunt in hun carrière. Slade met Muddy Holder. Met die lekkere blokhakken. En weet ik het allemaal niet. Een prachtig uiterlijk. En schreeuwen, jongens. Heerlijk. En gewoon puur rocken. En ik vond dat altijd lekker. Ja, Slade. Gewoon helemaal geweldig.
1: Ja.
0: Een mooi jaar. 1974 was ook weer een jaar dat Paul McCartney weer erg actueel was. En actief was, moet ik ook zeggen. Het album Band on the Run was in 1973 natuurlijk uitgekomen. En daar kwam het volgende nummer vanaf. En dat was ook een hit in 1974. Jawel. Paul McCartney en Wings en Jet.

0: Ja, het blijft toch een zalig nummer. Ook om te spelen, het is om te zingen. Ook lekker, lekker schreeuwen. Ik hou ervan. Als je hem van mij wil horen, dan moet je zonder de zon komen in wijken zijn. Dan hoor je hem. Ja. Jet, gewoon lekker. Wat zeg je?
1: Zondagmiddag.
0: Zondagmiddag. Ja, dan hoor je hem nog weer. Paul McCartney en Wings. En dat nummer, dat was natuurlijk getiteld Jet. Lekker hoor!
2: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen. Voor Velzen met...
0: Leo Sayer. Long Tall Glasses.

0: Leo Sayer, The Long Tall Glasses en lekker nummer om te horen uit 1974. En we hebben er nog eentje uit 1974. En dat is de nummer 1 uit dat jaar in de Engelse, in het overzicht. Het jaaroverzicht van de Engelse top 100 van 1974. En wat stond er op nummer 1, Angela? Weet jij dat?
1: In 74.
0: Nou, dat weet jij niet, want toen was jij pas 11 jaar oud. Dat weet jij niet. Vast niet. Nou, ik weet het wel. Hoewel ik het ook niet wist. Maar goed, als je een computer hebt, kan je het zien.
1: Ja, ja.
0: Elvin Stardust is dit. En die stond nummer 1 in dat jaar. Gonna make you a star.

0: Dat was Alvin Stardust. En het nummer dat heet I'm Gonna Make You a Star. Dat was nummer 1 in Engeland in het jaaroverzicht van 1974. Nou, prachtig mooi. Goed, nou, het zit er voor ons weer op voor vandaag. En het is mooi weer buiten. Dus ja. We gaan lekker even tochie naar huis. Met de zon. Ja. Lekker hoor. En wat ik wou zeggen, ja, nou, morgen is er weer een eindeloos eimond. Natuurlijk van 12 tot 2 met Frank Koning. En donderdag is Frank Koning er ook. En vrijdag, dan ben ik er zelf weer. Ook met Frank Koning. Want ja, wij zijn er nogal veel. Omdat onze collega Pim Geurs nog steeds op vakantie is. Dat zal volgende week ook nog zo zijn. En dan gaan we langzamerhand een beetje toewerken naar afscheid van onze studio hier. Snik.
1: Ja.
0: Uit de Spanenstraat. Oh, wat liggen hier een tranen. Wij zullen dat allemaal hebben meegemaakt. Dus in ieder geval, 30 juni is de laatste hier. Man. En eens kijken wat de plannen zijn.
1: Ja.
0: We gaan er vast
1: iets leuks van maken. We
0: gaan er vast iets leuks van maken. Dus voor nu ga ik u zeggen, dank u wel voor het luisteren allemaal. En tot vrijdag wat mij betreft.
1: Ja, wat mij betreft tot volgende week maandag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh ja, natuurlijk maandag. Ja, oké.
1: Maandag.
0: Veel plezier. Dag.
1: Dag.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 vier maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Het was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het Hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Eimon 360.

0: Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens. Maar het Hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na 1,5 week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Dat gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, maar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDB gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla. Maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de 2-wieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel, die perfecte eethoek, je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer... maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zeerenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, maar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Het allerbeste uit vijf decennia populaire muziek. Welkom

Wat is dit toch lekker? Ik denk, ja, ik had een mooie plaat klaargezet. Of een mp3'tje, wafje, whatever. En daar moest ik iets voor hebben. En dat moest wel pure soul zijn. En toen kwam ik uit bij The Brothers Johnson. Dit stamt uit 1977 en heet Strawberry Letter 23. En waarom maak ik het nou zo moeilijk? Het nu volgende, ja, ik vind het zo schitterend. Ik word hier helemaal blij van. Het is Anderson .Paak, samen met Bruno Mars. En ze noemen zich Silk Sonic. Speciaal voor deze gelegenheid. En hun single heet Leave the Door Open. Nou, als je dit voor me zingt, hou ik de deur wel open, hoor. Welkom in de platenkast.

Dit was de eerste bescheiden hit voor de Alan Parsons Project in 1980. En daarna hebben we natuurlijk een aantal hele grote hits gehad. Maar dit was de enige echte eerste. Dit was trouwens niet de eerste van Alicia Keys, maar wel een hele lekkere. Je hoort A Woman's Worth en aansluitend Steely Dan met Haitian Divorce.

zoals velen, dat Haitian divorce, dat is trouwens een nummer van Steely Dan, een snelle scheiding is. Maar dat niet alleen. In de Verenigde Staten kun je niet scheiden zonder dat de ander daar een handtekening onder zet. Het kan dus heel lastig zijn als iemand weigert te scheiden. Maar het blijkt nou, in Haiti kan dat wel. Dus mensen gaan naar Haiti om daar snel te scheiden. Tenminste in die tijd. Ik weet niet of dat nog zo is, maar toen destijds. En daar gaat het liedje over. Haitian divorce. Het is eigenlijk helemaal geen leuk onderwerp, maar prima materiaal voor een soapserie of iets dergelijks. Er werd me gevraagd of ik Level 42 wilde draaien. Met plezier. Maar ik denk, ja, wat zal ik eens doen? Ze hebben zoveel hits gehad. En het leuke is, het volgende nummer is hun tweede single. Niet hun grootste, maar alleen in Nederland een hit geweest. Level 42 en Starchild.

Lekker nummer uit 1965, notabene. Je kunt er trouwens ook ontzettend leuk op dansen in de dansschool, de Quickstep. Ja, echt waar. Zo oud ben ik. Het heette The Last Time. En vervolgens is het tijd voor een Nederlandstalige. Ik heb een hele aardige uitgezocht van Jay. En die heet Een Mooie Dag.

Ik moet, als ik een aantal hits van Justin Bieber hoor, altijd aan Craig David denken. En dat schijnt een zangtechniek te zijn. Dat heet breezy zingen. Nou, ik vind het heerlijk. En Craig David specialiseerde er destijds in. En dit was uit 2000 en heette Blues. Nee, Seven Days. Nu komt John Lee Hooker featuring Carlos Santana. En Blues is de healer. En gaat lekker wakker blijven.

Dat waren Spooky en Sue. En dit heette Swinging on a Star. En ik dacht dat dit een origineel was. Wel, nee, het is ik geloof uit de jaren 50. En van een hele oude crooner. Maar het klinkt wel erg leuk. Het is een enorme hit geweest voor die twee. En volgens mij hun eerste hit samen. Dan heb ik nu iets uit 2000. En ik heb het album No Parley van Paul Young uit de jaren 80. En daar draai ik nog wel eens wat van. Maar ik weet zeker dat ik deze nog nooit gedraaid heb in de platenkast. En dat is ook wel bijzonder, want ik probeer altijd zo gevarieerd mogelijk te zijn. Ik ga ook meteen dit uur maar vastsluiten in richting het koffiezetapparaat. En je krijgt eerst Paul Young en dan de chaps. Maar eerst dus Paul Young en niet van No Parley. Nee, daar is het niet van. Het is jonger, het is uit 2000. Het heet Doom of Memories.

Yippee! Rider, you know, that there in the sky.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Alet Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
5: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van, dan mogen er meer koeien oplopen.
4: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
6: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Het lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
4: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer, vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
7: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
8: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
9: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
10: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: scherper wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Annet Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
3: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
2: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: Rebecca Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: Noord. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben vereideld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
3: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
2: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar.

0: huidige club Wolfsburg. Perestein heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
3: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben: het zijn allemaal randdebielen en hij functioneert niet. Ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
2: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimond 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de pier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas, van een merk naar keuze. Het weer nog. Het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en buien. In het zuiden droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde.

0: bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid. En agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. Terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Hey!

0: en wijk aan zee.
1: Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
2: This ain't no disco.

0: Get away.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen, zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen, zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt, met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste...